I treat you bad, but you're all good. You know it's the way I

doen, te doen. Veel te ver van huis. Doen, te doen. Huilend in een taxi. Doen.

tient chacun leur sac, leur chapeau à fruits.

0: Dit is Urgent FM.
1: Blow me up. Send me out. Show me out. Blow me up.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De bosbrand bij de Costa Brava in Spanje blijft uitbreiden door de wind en droogte. En daardoor kan de brandweer het vuur ook maar moeilijk blussen. Volgens Spaanse media heeft de brand al meer dan 2000 hectare land verwoest. Meerdere gemeenten zijn ook in lockdown gegaan. Ook in Zuid-Frankrijk en in Portugal woeden er bosbranden liever. En er is niet meteen beterschap op komst, zegt weerman David de Heenouw.
3: De regio's die vooral nu bosbranden nou hebben, die gaan ook opnieuw met 40 graden of meer te maken krijgen de komende dagen, naar begin volgende week, als de hittekoepel zich verschuift van Portugal over Spanje tot de zuidwestelijke helft van Frankrijk. Er zijn ook rukwinden mogelijk tussen 50 en plaatselijk in de Pyreneeën 80 km per uur.
2: De hittekoepel komt voorlopig niet naar ons land. We halen wel opnieuw 30 graden volgende week. Intussen zijn er 5 vrijwillige brandweerlieden uit ons land naar Portugal vertrokken om er te helpen blussen bij die bosbranden. Ze reizen eerst naar het noorden van het land. Nog de hele zomer lang helpen Belgische brandweerlieden de Portugese brandweer. Ze worden wekelijks afgelost. In Iran start vandaag de nationale herdenking voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die duurt 6 dagen. Khamenei kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlische droneaanval bij de start van de oorlog. De Iraanse autoriteiten verwachten 20 miljoen mensen voor de begrafenis. Die vindt volgende donderdag plaats in de geboortestad van Khamenei. Khamenei werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba. Die raakte zelf gewond bij aanvallen ook eind februari. En we kennen alle 8e finalisten van het WK voetbal in de VS. De laatste 3, Colombia, Argentinië en Egypte, hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Colombia versloeg Ghana met 1-0 en neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. Argentinië klopte Kaapverdië in de verlengingen met 3-2. Argentinië speelt de 8e finale tegen Egypte. Dat won dan weer met 5-2 van Australië na penalties. En straks begint in Barcelona de Ronde van Frankrijk. De Sloveen Tadej Pogacar is opnieuw topfavoriet voor de eindzege. Hij kan al zijn 5e Tour winnen. Sportjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
4: Het zou verbazen mocht iemand anders de Ronde van Frankrijk winnen. Ja, we zitten in een soort van nieuw Eddy Merckx tijdperk. Bij Merckx was het destijds ook voorspelbaar van de kans is heel groot dat hij de Ronde van Frankrijk gaat winnen. Wel, bij Tadej Pogacar is dat ook. Hij is eigenlijk zijn grootste tegenstander. Hij moet vooral niet vallen.
2: Zijn grootste uitdagers zijn de Deen Jonas Vingegaard en het Franse toptalent Paul Seixas. De Tour begint straks met een ploegentijdrit. Het wordt zonnig met wat stapelwolken, maxima tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer, dinsdag kans op een bui, daarna opnieuw zonniger en zomers warm.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De bosbrand bij de Costa Brava in Spanje blijft uitbreiden door de wind en droogte. En daardoor kan de brandweer het vuur ook maar moeilijk blussen. Volgens Spaanse media heeft de brand al meer dan 2000 hectare land verwoest. Meerdere gemeenten zijn ook in lockdown gegaan. Ook in Zuid-Frankrijk en in Portugal woeden er bosbranden liever. En er is niet meteen beterschap op komst, zegt weerman David de Heenau.
3: De regio's die vooral nu bosbranden nou hebben, die gaan ook opnieuw met 40 graden of meer te maken krijgen de komende dagen, naar begin volgende week, als de hittekoepel zich verschuift van Portugal over Spanje tot de zuidwestelijke helft van Frankrijk. Er zijn ook rukwinden mogelijk tussen 50 en plaatselijk in de Pyreneeën 80 km per uur.
2: De hittekoepel komt voorlopig niet naar ons land. We halen wel opnieuw 30 graden volgende week. Intussen zijn er 5 vrijwillige brandweerlieden uit ons land naar Portugal vertrokken om er te helpen blussen bij die bosbranden. Ze reizen eerst naar het noorden van het land. Nog de hele zomer lang helpen Belgische brandweerlieden de Portugese brandweer. Ze worden wekelijks afgelost. In Iran start vandaag de nationale herdenking voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die duurt 6 dagen. Khamenei kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlische droneaanval bij de start van de oorlog. De Iraanse autoriteiten verwachten 20 miljoen mensen voor de begrafenis. Die vindt volgende donderdag plaats in de geboortestad van Khamenei. Khamenei werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba. Die raakte zelf gewond bij aanvallen ook eind februari. En we kennen alle 8e finalisten van het WK voetbal in de VS. De laatste 3, Colombia, Argentinië en Egypte, hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Colombia versloeg Ghana met 1-0 en neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. Argentinië klopte Kaapverdië in de verlengingen met 3-2. Argentinië speelt de 8e finale tegen Egypte. Dat won dan weer met 5-2 van Australië na penalties. En straks begint in Barcelona de Ronde van Frankrijk. De Sloveen Tadej Pogacar is opnieuw topfavoriet voor de eindzege. Hij kan al zijn 5e Tour winnen. Sportjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
4: Het zou verbazen mocht iemand anders de Ronde van Frankrijk winnen. Ja, we zitten in een soort van nieuw Eddy Merckx tijdperk. Bij Merckx was het destijds ook voorspelbaar. De kans is heel groot dat hij de Ronde van Frankrijk gaat winnen. Wel, bij Tadej Pogacar is dat ook. Hij is eigenlijk zijn grootste tegenstander. Hij moet vooral niet vallen.
2: Zijn grootste uitdagers zijn de Deen Jonas Vingegaard en het Franse toptalent Paul Seixas. De Tour begint straks met een ploegentijdrit. Het wordt zonnig met wat stapelwolken, maxima tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer. Dinsdag kans op een bui, daarna opnieuw zonniger en zomers warm.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Mother Mary.
1: Look outside.

Er zijn nog een aantal zekerheden in het leven, zou ik zeggen. Wat zou ik zeggen? Zo typisch zijn, zou ik zeggen. Ik zou zeggen dat... geef mensen niet al te vaak een micro. Je hoort. Ik zou zeggen dat, ja. Zeg het dan gewoon wat je te zeggen hebt, ja. Er zijn nog een aantal zekerheden. Het is zaterdag. Zaterdag 4 juli 2026. Ja, de zomer... De zomer is nu echt met al zijn voegen losgebarsten. Ja, het mag wel eens regenen of waaien. Maar het is zomer, het is juli, het is zomervakantie. En, zo stilaan. Doen we ook die ganse feesten op, ja. Zeker weten. Dat is de eerste zekerheid, zomer. Tweede zekerheid, de Gentse feesten. Derde zekerheid, zaterdag. Zaterdag 4 juli. En dus een aflevering van de Rockala hier op Radio Urgent. Uw favoriete universitaire radio hier ter stede. Yes, sir! Was er nog zeker? Ah, het is zeker ook is dat de examens gedaan zijn. Dat is zeker. Punten worden heel lang gegeven. Zeker. Allemaal zeker, ja. Ik hoop voor iedereen die examens heeft afgelegd dat de resultaten naar wens mogen zijn. Nou, en als ze dat niet zijn, dan is dat nog niet zo erg. Je hebt nog een tweede zitten daar ergens eind augustus. En kan je nog alles wel recht trekken, hoop ik. En ik duim voor iedereen. Nu, vorige week zijn we begonnen met een retrospectieve van de dansmuziek uit de 20e eeuw. Dat staat in het kader van de expositie die vandaag, zaterdag 4 juli 2026, opengaat in het Huis van Alijn, dus het museum in Gent. Misschien ook wel gekend als het Museum voor Volkskunde op de Kraanlijn Gent. Waar dus vandaag die expositie opengaat. Over de dansstijlen, dansculturen in de 20e eeuw. Ook wat focus natuurlijk op Vlaanderen, België in bredere zin. Daar is aan meegewerkt door een groep studenten, masterstudenten geschiedenis van de Gentse Universiteit. En ik heb daar aan mogen meewerken om vanuit een zekere expertise wat muzikale raad te geven aan de studenten bij de opbouw van hun stans. Deel van die expo in het Huis van Alijn. U bent natuurlijk van harte welkom allemaal op die expo. Die expo die dus vandaag begint. En die zal lopen tot 30 september 2027. Dus die expo gaat een jaar en twee maanden lopen. Is ook meteen de laatste expo in het Huis van Alijn zoals het er vandaag uitziet. Want na die grote expo, dus 30 september 2027, zal het Huis van Alijn een tijd lang niet meer beschikbaar zijn, omdat er grote verbouwingen zullen plaatsvinden. Dus geniet ervan, probeer toch die expo te bezoeken. U heeft er tijd voor, 14 maanden. Vanaf vandaag Huis van Alijn, Kraanlei in Gent. Een expo over dansstijlen, dansculturen in de 20e eeuw. 20e eeuw hebben we vorige week al een aantal dansstijlen van behandeld. De sambo, de mamba, de cha-cha-cha en zo verder, tango, de wals. 20e eeuw is natuurlijk de eeuw waarbij de jazz opgang vindt. En daar gaan we natuurlijk, dat gaan we niet over onze kant laten gaan in deze aflevering. Alsjeblieft.

The original Dixieland jazz band, de Tiger Rag. Nu, die original Dixieland jazz band heeft wel een verhaal. Ik ga niet te veel praten hoor, want ik wil zoveel mogelijk muziek in deze drie laatste afleveringen, vorige week, deze week en volgende week steken. De Tiger Rag heeft twee opnamen gehad. Eentje op 25 maart 1918 voor Victor, dus het platenlabel van Emil Berliner. En een jaar ervoor, op 17 augustus 1917, voor Aeolian Vocalation. Het was deze opname die u hoorde van de original Dixieland jazzband Tiger Rag, 17 augustus 1917. Alsjeblieft.

The Shake of Araby. I'm the Shake of Araby. Is een deuntje dat ontelbare malen is opgenomen geworden in diverse dansstijlen doorheen de 20e eeuw. Wat we hier hoorden is evenwel toch redelijk uniek. 1921 krijgen we bij mijn weten de eerste opname van deze Shake of Araby. 1921, ik herhaal het graag, door de Club Royal Orchestra, een Amerikaanse formatie die ook al, en u hoorde het in de opname, een vorm van orgel gebruikt. Nu, op die orgelmuziek gaan we natuurlijk later in de uitzendingen vandaag of volgende week, ik zal zien, terugkomen, want België gaat met de beroemd geworden dansorgels van Mortier en van de Kap en van de Le Chanoine, de Zwarte Kat in Aalst, wereldfaam verwerven op vlak van dansmuziek. Nu, de Dixieland is een van de stijlen van de jazzmuziek. De jazzmuziek die in de eind 19e eeuw, maar zeker in de 20e eeuw, werkelijk de ganse westerse wereld gaat veroveren. Een van de stijlen was dus Dixieland. Wij hoorden de Club Orchestra uit 1921 met The Shake of Araby. En daarvoor hoorden we de Tiger Rag uit 1917 van die original Dixieland Jazz Band. Ragtime en Shimmy zijn een andere stijl uit de jazz. Even luisteren.

De Mitchells Jazz Kings, Johnny Marr, zo heet het stuk uit 1922. Nu, aan die Mitchells Jazz Kings is natuurlijk het verhaal verbonden van de jazz in België. Het is wanneer die Mitchell Jazz Kings komen optreden in de Brusselse grote Alhambra-zaal in 1922, dat die jazz vlieg plots de Belgen gaat steken en dat er als gevolg van dat optreden her en der in Brussel, Gent, Antwerpen, Liège, Namur, Charleroi, Belgische bands beginnen zich toe te leggen op die nieuwe jazzmuziek. Het verhaal van de jazz in België is natuurlijk stof voor niet één, maar meerdere uitzendingen van de Rockala. We gaan dat ook nog wel eens brengen natuurlijk, want dat is toch fundamenteel essentieel in het verhaal, in de historiek van de moderne muziek in de 20e eeuw. Hier hoorden we dus feitelijk diegenen die het vuur aan de lont hebben gestoken in België met de jazz uit 1922. Ook hun optreden in de Alhambrazaal in Brussel was in 1922. Johnny Marr met Mitchell's Jazz Kings. Jazz heeft vele gezichten en heeft vele uitwassen gekend. Een van de populairste is deze hier.

Paul Whitman en his orchestra met Charleston. Nou, dit is Charleston. De muziekstijl die uiteraard gelinkt is aan de jazz, een snellere jazzversie is. Charleston door Paul Whitman en his orchestra, originele opname 1925. U hoort dat, sorry hoor voor die mindere geluidskwaliteit, maar ik denk dat die stijlen toch wel moeten gebracht door de bands die de muziek hebben populair gemaakt. Met de originele opname dus uit die oude tijd. Paul Whitman en Charleston. Yes, sir. That's my baby. What do you say? Jane Austen, ook 1925.

1925, originele opname. Ik druk erop, ik ben daar toch tamelijk fier op dat ik die opnames allemaal in mijn bezit heb, hoor. Dus dit komt allemaal uit mijn eigen platencollectie. Toch leuk. Goed, sorry, het is zeker niet om op te scheppen, maar ik ben fier op mijn platencollectie. Gene Austin, 1925, en Charleston Evergreen Jazz, Charleston Evergreen. Yes, sir, that's my baby.

Net als we dat vorige week deden, doen we vandaag en volgende week zullen doen, geven we aandacht aan dansmuziek in de 20e eeuw, de diverse dansstijlen. En dat doen we in het teken van een expositie die vandaag, zaterdag 4 juli 2026, opent in het Huis van Alijn op de Kraanlei in Gent. Het Museum Huis van Alijn, het Museum voor Volkskunde, zo gekend in de volksmond, officieel Huis van Alijn. Waar dus vanaf vandaag een expositie loopt gedurende 14 maanden, dus tot 30 september 2027. In samenwerking met een aantal masterstudenten geschiedenis van de Gentse Universiteit. En een beetje ook in samenwerking met Bibi. Die een aantal songs heeft aangeleverd of voorstellen heeft gedaan van songs van de diverse stijlen. Uit die songs brengen we in de Rockhalla van vorige week, deze week en volgende week een bloemlezing. Wij hoorden hier een Foxtrot Deluxe uit 1939, Artie Show. Met Evelyn Knight en het orkest van Artie Show 1939, Deep Purple. Niet verwarren met de band natuurlijk, de Deep Purple Feeling. Alhoewel dat ik meen te weten dat Ritchie Blackmore ooit allusie heeft gemaakt op deze song bij het vinden van de bandnaam, die dan later vanaf 1970 furore zal maken in het hardere rockgenre. Deep Purple, Artie Show en Evelyn Knight. Jazz staat aan de wieg van vele stijlen. Wat dacht u van dit hier?

Alright, Andrews, Sisters 1941, Boogie Boogie Bugle Boy. Dit ligt natuurlijk niet ver van de rock and roll. Laat even doorgaan op het ritme van de Golden Swing Jazz. John Miller in the Moods.

De Prairie de Jazz, zoals die ontstaat op het einde van de 19e eeuw, begin 20e eeuw en werkelijk onmiddellijk furore maakt in de westerse wereld, kent vele aftakkingen. Een van de populairste is natuurlijk deze Swing Lindy Hop Jitterbug, zo noemt men dat. Swing Lindy Hop Jitterbug heeft allemaal natuurlijk een betekenis, wordt gelinkt aan bepaalde plaatsen in de Verenigde Staten waar die stijl dan begon furore te maken. Een van de meest populaire songs uit dit genre is natuurlijk gebracht door Glenn Miller en his orchestra In the Mood 1937. Er zijn talloze versies van deze In the Mood opgenomen. Zelf denk ik dat ik er een dertigtal heb, verschillende versies. Allemaal door Glenn Miller en his orchestra of de Glenn Miller Orchestra en zo verder, onder verschillende benamingen. Maar steeds gaat het over In the Mood, een van de anthems van de jazz swing Lindy Hop Jitterbug.

Halverwege de jaren 60 zal de Royal Showband Waterfoot, een Britse popgroep, een groot hitsucces kennen met The Hucklebug. I'm gonna hear your dancing food. Go, go! Ja, u kent dat liedje nog wel. In een hoger ritme. Hier evenwel hadden we de originele Hucklebug door Tommy Dorsey en zijn orkest met Eddie Cantor als zanger. The Hucklebug uit 1949. Jazz, natuurlijk jazz. Nu, ik heb reeds in het grote verhaal van de populaire muziek dat we deden in nu 4 jaargangen van de Rockala uitvoerig belicht van waar uiteindelijk de rock and roll komt. Ik heb toen ook gezegd dat de allereerste rock and roll plaat, of toch die plaat die als eerste rock and roll plaat wordt aanzien, gebracht werd door Jackie Brunston en Delta Cats, wat niks minder of niks meer was dan een andere naam voor Ike Turner en zijn begeleidingsband, de Rhythm Kings. Nu, ik vind dat in de context van deze retrospectieve die plaat niet mag ontbreken. Rock and roll, we hadden daarnet al de Andrews Sister, de Boogie Boogie Buggle Boy. Ja, dat ligt niet ver van rock and roll. Glenn Miller met zijn In the Mood ook niet, met die Jitterbug Swing. Zeker, maar dit is echte rock and roll. 1951, Jackie Brunston en his Delta Cats, a.k.a. Ike Turner and the Rhythm Kings.

Jackie Branson and his Delta Cats, a.k.a. Ike Turner en zijn Written Kings, Rockettes 88 1951. Algemeen erkend als de allereerste rock and roll plaats. Hey. Hey! Come on!

Ontegensprekelijk in het Nederlandstalig taalgebied en dan in het Nederlands zal je Peter Koelewijn samen met zijn Rockets, de oervader van de rock'n'roll uit 1959. Kom van dat dak af. Nog één rock'n'roll plaat, zeker Freddy Sander. Ja.

In het grote boek van de geschiedenis van de rock and roll in België en in Vlaanderen staat de naam van Freddy Sander in gouden letters geschreven. Uit 1961 kregen we zijn Samba. Een hit hoor, waarmee Freddy Sander de rock and roll ook in Vlaanderen op de kaart zette. Natuurlijk, hij was niet de enige. Hij werd voorafgegaan door Peter Koelewijn, zoals we net lieten horen met Kom van Attack af 1959 en menig andere. Nu, volgende week in de allerlaatste aflevering van de Rockhalle van dit seizoen gaan wij toch ook weer aandacht besteden aan die expo in het huis van Alain en gaan we alleen maar Belgische acts draaien. Nu, daar pikken we vandaag al in met iets specifiek voor België, hoor, de grote dansorgels van de Kap en zeker van Mortier.

Vanaf 1898 gaat Théophile Mortier in Antwerpen zijn eigen orgels gaan bouwen. Het is op een dergelijk orgel dat wij hier de versie hoorden van het Mortier dansorgel van Are You From Dixie? I Am From Dixie Too, een Dixieland-compositie uit 1915. Hier gespeeld op een origineel Mortier-orgel zoals dat tentoongesteld staat in het Museum van St. Albans in het Verenigd Koninkrijk. St. Albans ligt ten noordwesten van Londen, zowat in de driehoek Oxford, Cambridge, London. St. Albans, interessant museum. Ik was er nooit. Ik heb het moeten opzoeken via internet natuurlijk. Mijn bedoeling is wel van er ooit eens te gaan. Daar staan dus talrijke dansorgels opgesteld en natuurlijk niet in het minst afkomstig uit het land dat bekend staat omwille van de constructie van de dansorgels. Ik zeg maar de Orgels de Kap, ook in Antwerpen, en zeker deze Orgels Mortier. U hoorde Are You From Dixie? I Am From Dixie Too, 1962 opgenomen.

Sobre las olas over the waves, zoals opgenomen door een mortierorgel dat staat in het museum van St. Albans in het Verenigd Koninkrijk. Een mortierdansorgel, een begrip in de Belgische danszalen, op Vlaamse kermissen natuurlijk, op jaarmarkten en zo verder. Wie herinnert zich dat niet wanneer u mijn leeftijd heeft of iets ouder bent? In Aalst in de Zwarte Kat stond ook een orgel.

Aalst, de zwarte kat, was een begrip in het uitgangsleven, zeker in de streek, en heeft ook een beetje nationale dimensie gekregen. Precies omwille van dat orgelmortier dat in die café Zwarte Kat stond opgesteld. Intussen, nou, een lang verhaal natuurlijk, is dat orgel verdwenen en naar Japan, staat momenteel in een collectie in Japan. Er schijnen pogingen aan de gang te zijn om dat orgel terug te krijgen naar waar het hoort, met name in Vlaanderen, in Aalst, in de Zwarte Kat. Daar zou het moeten zijn, of toch tenminste in een museum hier bij ons. Ik dank u allen om te hebben geluisterd vandaag naar deze uitzending van de Rockala, die gewijd is aan de danstijden en dansculturen in de 20e eeuw, gelieerd aan de expositie die vandaag 4 juli opengaat in het Huis van Alijn op de Kraanlei in Gent. Bedankt om te hebben geluisterd en volgende week laatste aflevering van de Rockala voor dit seizoen en ook gelinkt aan die expositie. Dank u wel, tot volgende week.

0: is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent, Urgent FM.
2: Boomtown bestaat 25 jaar. Op naar nog eens 25 jaar. Maar hoe zal het festival er dan uitzien? Boomtown onderging al heel wat transformaties. Welke veranderingen zitten er nog aan te komen? Of zullen we gewoon het moment koesteren en de tijd rustig zijn gang laten gaan? En waar dromen de artiesten, de medewerkers, het publiek, het kernteam en de vrijwilligers allemaal van als het om Boomtown draait? Wie zit er vandaag rond onze verjaardagstafel?
3: Hey, ik ben Klaas en ik ben een programmator van Boomtown. Het is nu mijn tweede jaar dat ik dat doe. Mm-hmm. En ik doe het nog altijd met heel veel zin.
2: En was je al bezoeker ook daarvoor?
3: Ik ben bezoeker geweest en ook nog vrijwilliger eigenlijk.
2: Ah.
3: Ik heb nog barshifts gedaan en opbouw zelf.
2: Oké. Okay. En dan bij die barshifts achtergelaten van, ik ben ook wel geïnteresseerd om ooit eens een programmatie te doen? Of is jouw taak als programmator een gevolg van dat vrijwilligerswerk?
3: Niet per se eigenlijk. Dat was sowieso wel al iets dat altijd achterliggend was, het hele muziek gebeuren.
2: Ja.
3: En als ik dan kan en mag vrijwilligen bij Boomtown, want die shifts zijn blijkbaar heel hard to get, is dat wel al iets dat je meedraagt en ook veel van leert en ook veel mensen ziet.
2: Je keek al naar Ines. Ines, ik ga niet overdrijven, maar ik denk dat jouw naam een van de meest gevallen namen is in de 5 afleveringen al tot nog toe. Vertel, wie ben je, wat doe je?
4: Ja, ik ben dus Ines. Ik ben deel van het kernteam van Boomtown. Mm-hmm. Ik draai nu al 9 jaar mee met Boomtown, waarvan ik 6 jaar de vrijwilligerscoördinatie doe, samen met Sven. En ik ben sinds kort ook lid van een raad van bestuur om mee te denken over de visie en de toekomst.
2: Ja. Maar er is al een Boomtown-verhaal daarvoor ook? Ben je al bezoeker ook geweest? Of
4: nee, ik ben altijd... mijn eerste contact met Boomtown was echt als vrijwilliger, als 18-jarige.
2: Okay.
4: Als ik in Gent kwam studeren, zocht ik engagement. En dan heeft Jeroen toen nog mij de kans gegeven om... eerst was ik lid van het financiële team.
2: Mm-hmm.
4: Dat was toen echt nog met cash en we hadden zo betaalkaarten. En daar zat een heel systeem achter. Ja, dat team bestaat nu niet meer, want nu betalen we gewoon met bankcontact.
2: Ja.
4: Dus ja, op het moment dat de vrijwilligerscoördinator, de vorige vrijwilligerscoördinator gestopt is, heb ik dat dan overgenomen.
2: Want je start in dat financieel team. Is dat jouw interesseveld? Ben je dat aan het studeren? Of is dat gewoon, we hebben daar iemand voor nodig?
4: Ja, ik heb handelsingenieur gestudeerd.
2: Oké. Okay. Blijf nog even met plezier bij de vrijwilligers, want Maura zit naast jou. Maura, vertel, het zal misschien nog het moeilijkst zijn van al, om jouw functie of jouw relatie tot Boomtown te proberen te beschrijven.
5: Ja.
2: Longtime fan.
5: Inderdaad. ja, sowieso als vrijwilliger heb ik al van alles gedaan.
2: Mm-hmm.
5: Ik ben begonnen gewoon alles uit te proberen. Bar, sfeerbeheer, om te zien waar mij het meest lag. En dan heb ik de kans gekregen om als deelverantwoordelijke te staan aan de ingang.
2: Mm-hmm.
5: En dus daar heb ik dan vorig jaar, alles gedaan. En dan dit jaar ga ik eigenlijk terug van functie veranderen, omdat ik nu stagehand ga zijn.
2: Oké.
5: Okay. Dus het is al van alles geweest eigenlijk door de... Het is nu mijn 4e keer, dus nog niet zo lang.
2: En je gaat stagehand zijn, want je bent ook met een opleiding bezig die aan die technische wereld wat ligt.
5: Mm-hmm, inderdaad.
2: Is het idee van die opleiding ingefluisterd op Boomtown? Of is die interesse daar gekomen? Of ligt dat er los van?
5: Ik denk dat sowieso mijn interesse wel gekomen is door Boomtown en Democrazy.
2: Mm-hmm.
5: Dus door als stagehand te werken bij hun, heb ik gemerkt van, oh, wacht, dit is eigenlijk iets superleuk. En heel die technische kant ligt mij zo goed. En
2: ja,
5: eigenlijk daardoor ben ik begonnen aan mijn richting om zo meer die technische inzichten te krijgen.
2: Ja, je bent wat we noemen genetisch belast. Want onze Google-man, die er al 5 afleveringen bij is, is jouw vader.
5: Mm-hmm.
2: Je was er al bij voordat je het besefte, voordat je het wist. Nee. Ben je al op Boomtown geweest, blijkbaar.
5: Inderdaad. Toen ik een maand oud was mijn eerste Boomtown. Maar ik denk dat ik dat beter door mijn vader kan laten vertellen, want ja, omdat ik een maand was, weet ik daar niet meer zoveel van.
2: Dus jammer, maar goed.
5: Ja, inderdaad, okay. Heel jammer.
2: Je mocht uw joker inzetten bij deze komen,
5: okay,
2: bij de
5: top
2: joker van de groep. Ja. Koen, 1 maand en ze moet al mee. Ze mag mee, ja. Er is geen optie.
6: Ja, het was van moeten en mogen. Hè. Ja,
2: alleen thuisblijven was zo nog niet.
6: Ja, nee, het is dat. En voor de mama was dat ook wel leuk om een keer rustig thuis te kunnen blijven zonder... Ja. zonder extra druk of zo.
2: Ja.
6: Nee, ja, dat was hup, de draagzak in en naar Boomtown. Hè.
2: Als archiefman moet je kunnen zeggen welk optreden dat was. Bedoel, wat heeft ze gehoord?
6: Sowieso Dead Man Ray, Girls in Hawaii. Er waren er nog twee. Minsk of Luna zat er ook bij.
2: Okay.
6: Stijn en denk Scheme ook. En Gorky, ja.
2: Maar en dat zijn toch ja. Een paar voedingen daartussen ook, denk ik dan. Hè?
6: We zijn, ja, wow, we zijn minstens drie keer geweest. Minstens drie keer.
2: Ja, ja. Ja, in die eerste jaar bedoel je?
6: Maurits van 18 juni. Dus die was een maand en één dag oud als haar eerste handfeesten gedaan heeft.
2: Goeie plek om het te vieren.
6: Ja, ik vond dat gezellig onder de bomen. Goed achteraan, hè, want ja. Zo van die koptelefoons, dat was nog niet echt standaard te verkrijgen. En het was ook fijn, dan komen dan regelmatig. Je hebt zo mensen die met een hond gaan wandelen en die krijgt dan veel aandacht. Maar ik ging dan met mijn dochter gaan wandelen en dan zo, al die vrouwen zo, oh, maar kun je het doen? Ze schuren.
2: Ja. Je ging ook overdag met haar gaan wandelen op de Gentse feest.
6: Ja. Ook 's morgens vroeg hadden wij onze vaste afspraak met de dronken nabestaanden van de avond ervoor.
2: Ja.
6: Daar ging ik, om ook voor de mama wat rust te geven, ging ik even van 7 tot 9 gaan de troepen gaan beschouwen die nog achterbleven van de avond ervoor.
2: Want heb jij op dat moment een officiële functie ook? Of ben jij ook vrijwilliger? Of ben jij gewoon...
6: Ik was toen de bevoorrechte getuige van heel veel muziek.
2: Oké, ook een mooie titel.
6: Ja.
2: Wat me wel, ik vraag me af, we zijn er nu wel een beetje lacherig over aan het doen, maar zijn dat niet gewoon allemaal tantes en onkels van jou? Is dat niet gewoon om de duur een grote familie geworden?
5: Ja, ik heb wel het gevoel dat ik wel helemaal er gewoon bij hoor. En ja, het is niet per se dat ik daar ben in opgegroeid, want het is pas de afgelopen jaren dat ik veel bij Boomtown heb gezeten en zo. Ik ben eerder gek genoeg opgegroeid op de Vlasmarkt.
2: Mm-hmm.
5: Bij de Kinky Star. Daar heb ik heel veel zomers als kind doorgebracht. Maar bij Boomtown, ja, ook de afgelopen jaren, ze hebben mij daar met open armen ontvangen. En ik merk dat ook bij vrienden van mij die mee als vrijwilliger werken, dat wij niet gezien worden als gewoon een vrijwilliger, als een werkkracht, dat wij gewoon ook deel zijn van het team. En dat is wel heel fijn.
2: Is het die warmte en die sfeer? Of is het die muziek? Of loopt dat zo een beetje door elkaar? Die jouw herinneringen voeden en waarvoor dat je eigenlijk dan blijft terugkomen ook?
5: Ik denk dat bij mij veel ook is door de warmte en sfeer.
2: Ja.
5: Het is sowieso altijd goede muziek. Elk jaar als ik de line-up zie, denk ik van, oh, daar zitten wel weer artiesten bij die ik al sowieso eens had willen zien. En ook artiesten van de vorige jaren, voordat ik op Boomtown kwam, dat ik dacht van, oh, jammer dat ik die niet heb gezien.
2: Ja.
5: Je wordt daar zo fijn ontvangen, dat ook wel er zeker voor zorgt. Mm-hmm. Dat ik elk jaar terug wil blijven komen.
2: Ik denk dat alle gasten in alle afleveringen al serieus gepassioneerd te noemen zijn in hun job. Maar het wordt dan wel een job ineens, Klaas. Want hoe moeilijk is dat om van zo'n passioneel gegeven dan een job te gaan maken?
3: Dat is eerst en vooral een mega privilege dat ik heb. Mm-hmm. Dat is echt crazy dat ik dat mijn job mag noemen. Dat is mega leuk om te doen, maar soms is het ook wel een grijze zone, want als ik zelf naar een optreden ga, bijvoorbeeld in Brussel of zo, dan zegt mijn vriendin ook van, is dat nu eigenlijk voor je werk of is dat voor jezelf dat je dat doet?
2: En wat is jouw antwoord dan?
3: Hangt af van de show eigenlijk.
2: Ben je eerlijk? Of
3: absoluut.
2: Gebruik je het als excuus?
3: Ik ben altijd eerlijk. Ja, soms gaat het wel hand in hand. Soms ga je gewoon puur uit persoonlijke interesse naar iets. Mm-hmm. En dan als je zo binnen van die show begint zo je brein te werken en denkt van, ah, misschien zou dat wel iets kunnen zijn. En dan blijft dat verder gaan en dan 2 maanden later ben je dan effectief bezig om die artiest toch een Boomtown te krijgen.
2: Dat klinkt nu heel idyllisch, maar ik denk dat dan de harde realiteit van centen en zo ook ineens op tafel komen.
3: Dat is zeker een harde realiteit. En ook ja, Boomtown zit in een heel specifieke context. Het is tijdens de Gentse feesten en voor ons hoofdpodium zijn we mega afhankelijk van de headliners dat we kunnen binnenhalen. We hebben maar 4 slots per dag.
2: Mm-hmm.
3: Ja, op zich kunnen wij nog niet de eerste en de tweede slot opvullen als we nog niet weten wie dat er gaat afsluiten.
2: Mm-hmm.
3: Omdat we altijd wel een beetje een rode draad hebben. We gaan er nu al breder en breder in. Maar het zou heel, heel raar zijn om iets klassiek jazzy te laten openen en dan met Ronker af te sluiten bijvoorbeeld. Ja. Op zich denken nu anderen dat we daar wel mee weg zouden komen. Maar het zou zeker niet voor elke dag zijn.
2: Mm-hmm.
3: Dus dat is wel een specifieke context dat een uitdaging is, maar ik zie het ook wel als een leuke uitdaging.
2: Ines, ik heb het in de vorige aflevering geprobeerd om de link te leggen tussen het centenverhaal enerzijds, waar geld moet binnenkomen en geld buiten gaat naar die bands. Maar dan heb je een enorm belangrijk fundament aan vrijwilligers die nodig zijn, die weinig tot niks kunnen verdienen.
4: Ja, dat is wel iets waar we dan altijd wel zo een discussie over hebben in het team. Van ja, we willen echt wel eerlijk vergoeden en niet mensen uitbuiten. Of, ja. Allee, dus dat is echt wel belangrijk voor ons. Maar ik denk dat we toch... Allee, we bevragen ook de vrijwilligers echt wel ieder jaar om zo'n dingen eventueel te horen. Van als mensen vinden van we krijgen hier echt te weinig. Maar die reactie komt eigenlijk nooit. En in tegendeel, mensen zeggen net van... Al bijna allemaal van, nee, wij komen dat hier niet voor het geld doen. Het is meer alle andere dingen die erbij komen kijken. En we zorgen ook wel echt dat er lekker eten is. Je hebt onze bar na de shifts. We voorzien activiteiten. We hebben een silent disco. Dus mensen komen dat echt doen voor het communitygevoel. En om ergens bij te horen en zich het gevoel van, maar hier hoor ik echt bij. Ik denk dat dat hetgene is dat mensen over de streep trekt en dat ook rondgaat. Mm-hmm. En waardoor het precies ook toch altijd maar populairder wordt.
2: Ja.
4: En die vergoeding is bijzaak. Dat is echt een onkostenvergoeding, om het zo te zeggen.
2: Ja. En waardoor het er weer zoveel zijn dit jaar die met plezier op de lijst zich inschrijven.
4: Ja, we hebben weer een record verbroken. Ja, ik denk dat we dat mogen zeggen.
2: Ja.
4: Dus de shiften zijn eigenlijk al zo goed als vol. En we zijn nu eind mei. Dus dat is echt wel heel snel gegaan. Ja. Ja.
2: Opzet van de laatste aflevering is om een beetje te kijken naar de toekomst. Hoe zal Boomtown eruit zien volgend jaar, 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar? We hebben, Koen, ik kijk even naar jou, maar we hebben ook veel jonge mensen aan de tafel. Wij moeten misschien eerder terugkijken. Maar had jij bijvoorbeeld zelf kunnen inschatten in die eerste maand of dat je daar met Maura staat, dat festival nog naar de Kouter ging gaan, ging verhuizen. Is soms wel een beetje absurd om daar een beeld van te proberen maken.
6: Absoluut,
2: hè?
6: Absoluut. Ik keer dan nog 2 jaar verder terug in 2001, wat dat eigenlijk jaar nul was.
2: Mm-hmm.
6: Waar dat er van die Arabische tenten op de Oude Beestmarkt stonden, een paar optredentjes in de cafés en zo. En dat initiatief om zo'n beetje een alternatiever en een rock- en popgerichter programma, dat ze uitgroeien tot daar in de kiosk, een iconisch
2: setting
6: van het Gentse, dat daar zo'n band, zo'n muzikanten, zo'n artiesten gingen staan, dat is onwaarschijnlijk. Hè?
2: Mm-hmm.

bij hen. Zinder met een grote mond, altijd doen alsof alles wel, maar geen angst overwin. Nee, het gaat niet altijd overwin. Ooit stond ik op die eerste plek, medaille rond mijn nek, de champagne.

0: Is de raad van een bestuur en een kernteam daar in de long run ook al mee bezig op lange termijn?
1: Ik denk dat er sowieso al verder wordt gekeken. Niet per se voor de volgende 25 jaar. Maar wat de Boomtown mega sterk maakt, is onze template op de counter, die is er. Mm-hmm. We hebben ons podium op de kiosk. Dat is mega leuk. Mm-hmm. Ik denk niet dat wij rap naar het oude podium terug zouden grijpen. Ik denk dat het vooral is om elk jaar een beetje te blijven evolueren en een niveau toe te voegen. En dan te evolueren van, oké, was dat een goede set? Ja, nee.
0: Ja.
1: Als het goed was, oké, hou daarop verder bouwen.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld het Alles Kan podium heeft nu ook effectief een plek gekregen bij ons op de counter. En dat is mega leuk. De eerste band op Boomtown start om 6 uur op de kiosk. En daarna schakelen we direct over naar het Alles Kan podium.
0: Ja.
1: Daardoor blijft er ook veel volk hangen dan die acts op het Alles Kan podium niet per se kennen.
0: Ja.
1: Maar daardoor wel leren kennen.
0: Mm-hmm.
1: En dan van een programmatorisch standpunt is het dan ook leuk. Kijk naar een Frans Kalf, kijk naar een Emma Hessels, kijk naar een Agogo. Die zijn allemaal begonnen op het Alles Kan podium en staan nu op de kiosk.
0: Ja.
1: Dus op zich zijn we daar wel echt mega hard aan het bouwen naar de toekomst. Ja. En dat is ook mega belangrijk.
0: En het is leuk, want eigenlijk bij de vrijwilligers gebeurt hetzelfde. Kijk naar het levende bewijs, Maura, die naast ons zit, die doorgroeit. Merk je dat soms al snel aan een vrijwilliger ook van?
2: Ja.
0: Dat is iemand die we lang gaan
2: bijhouden. Zeker. Ja, zeker.

0: We willen laten kennismaken met ja, de Vlaamse festivals en integratie proberen bevorderen. We zien dat mensen die de eerste keer komen helpen via die organisatie, dat is vaak nog met obstakels en taalbarrières en zo.
1: Ja.
0: Maar je ziet dat die mensen hun weg vinden en dan het jaar erop terugkomen zonder enige... Nog niet meer via die organisatie, gewoon op hunzelf. Die nemen hun vrienden mee.
1: Mm-hmm.
0: En daarvan groeien ook mensen door tot verantwoordelijke functies. Dus
1: ja.
0: Die ja, diversiteit en gewoon mensen vanuit alle hoeken proberen aantrekken en een kans geven, is echt wel de toekomst verder van...
1: Want we hoorden in de vierde aflevering dat er zelfs al muzikanten op het podium hebben gestaan die toch als vrijwilliger... begonnen waren of zo? Er waren daar een paar mensen.
2: Emma Hessels.
1: Ja. Emma, oké. Okay.
2: Ja, Emma heeft nog stage gedaan bij Democracy ook.
1: Okay.
2: Is dan deel opgenomen in het team communicatie om in één van, ik denk dat dat 4 jaar geleden gaan geweest zijn, dat ze dan ook deel uitmaakten van communicatiepoelen, dat dan rondliep op de festivalweide, ja. aka de Kouter, om video's en reels te maken en zo.
1: Leuk.
2: Het jaar daarna was ze dan ook presentator. Dus dat is wel echt een... Heel traject eigenlijk.
1: Amai. Camilo, jij bent er ondertussen ook bijgekomen. We horen net over het parcours dat je kan rijden als boomtowner. Je bent er misschien als bezoeker, dan kom je er als vrijwilliger. Je mag iets presenteren, je komt er met een band, je komt er solo. Bij jou is het ook al zo geweest, hè?
3: Ik heb al veel facetten van boomtown meegemaakt.
1: Ja, vertel.
3: Eerst begonnen als bezoeker. Als bezoeker, als fan. En dan... Dan het volgende wat ik gedaan heb, was met mijn collectief Heibel, een Nederlandstalig collectief. Dan hebben wij het Alles Kan podium gecureerd voor een dag. En ik denk, ik weet niet of het dat jaar al was of het jaar erop, dan heb ik een dag gepresenteerd ook.
1: Mm-hmm.
3: Mega fijn.
1: Ja.
3: Mega fijn, ja.
1: Bezoeker vind ik wel even interessant, want jij komt in Gent terecht. Kende je die Gentse feesten al een beetje? Was je daar al...
3: Nee.
1: Nee. En hoe doet die boomtown dan aan? Ik zal het anders vragen. Ben je ook de rest van die ganse feesten gaan checken? En wat is het verschil?
3: Ja, ja.
1: Waarom blijf je dan toch, of kom je misschien iets meer thuis op boomtown dan bij de rest?
3: Voor mij de programmatie. De programmatie, een groot deel zijn de hippe acts die ik wil zien. Een deel ken ik totaal niet. En vertrouw ik dan maar op dat wel goed gaat zijn. Ja. Dan vertrouw ik op Klaas.
1: No pressure, no pressure.
3: Het is echt een muziekplek. Het ademt muziek en het is feest sowieso. Het zijn geen feesten, maar als muziekliefhebber is het zeker de plek om naartoe te gaan. Ja, de sfeer, de programmatie.
1: Ja. Dan moet je presenteren en dan?
3: Ik heb een boekje en dan schrijf ik in mijn boekje, zo een klein boekje, schrijf ik een paar dingen die ik wil zeggen. Moet niet veel zijn, ook niet.
1: Ja, mensen staan te wachten op die muziek natuurlijk.
3: Voilà, ja. Voilà. Ja, ik denk, ze hebben mij een beetje voor de leeuwen gegooid bij Boomtown. Maar dat is een van de leukste dingen, vind ik, om te doen.
1: Ja, uit die comfortzone eventjes.
3: Ja, en terwijl ik sta er heel graag, ik sta er met heel veel plezier, veel rust. Het publiek is sowieso blij. Er komt een artiest en applaus voor Dundee. En dan is er applaus. Ja. Makkelijk. dat vind ik super fijn om te doen.
1: Ik wil naar die pressure op Klaas zijn schouders. Want is dat dan altijd zo, Klaas? Want komt er dan nooit iemand na een paar dagen of na een avond bij jou van... Wat heb je hier nu gezet? Al gebeurd?
2: Nog niet echt. Soms... Ja, op voorhand is dat wel mega eng, want je zit er een half jaar na een jaar aan bezig.
1: Mm-hmm.
2: En op papier denk je dan, oké, die overgang naar die act is mega goed. Maar ja, je weet dat niet op voorhand, hè.
1: Nee.
2: Dus op het moment zelf dat je dat ziet, en tot nu toe, grote woorden, is dat al altijd heel, heel, heel leuk geweest.
1: Ja.
2: Want we durven soms wel breed gaan. Allee, dit jaar gaat het ook weer zijn. We gaan van live techno naar... Naar Nederlandse punk.
1: Mm-hmm.
2: En dat gaat wel lukken. Dat gaat mega tof zijn. Hoop ik. Ik ben al spontaan te zweren eigenlijk.
1: Daarvoor alleen al 700 vrijwilligers nodig hebt. Om...
2: Ja, voilà, voilà.
1: Want wat zet je daar dan? Ik zit hier met een divers, doch jong publiek voor mij, dat misschien wel nog een beetje een voet heeft in de oude manier van muziek ontdekken, al dan niet via thuis of via een boomtown. Een publiek, de dag van vandaag, of het doelpubliek van boomtown, komt op andere manieren aan zijn muziek. Moet je daar rekening mee houden? Moet je daar ook naar op zoek?
2: Ja, moet sowieso altijd op

0: zoek blijven. Wat belangrijk is voor ons, is dat we eerst en vooral, ik heb het er net ook al even gezegd, maar dat we die headliner vast hebben.
1: Mm-hmm.
0: Dat je weet van, oké, okay, dat is een grote naam, dat heeft kracht aan je affiche.
1: Sorry dat ik je onderbreek, maar is die dan niet meer afhankelijk van het beschikbare budget en de beschikbare bands, eerder dan van stromingen en populariteit? Of?
0: Oh, stromingen en populariteit kan je ook zelf creëren, vind ik.
1: Ja.
0: Met Boomtown kunnen we teren op 25 jaar goodwill van de artiesten.
1: Ja, ja.
0: Vorige jaren hebben er artiesten op Boomtown gestaan dat je gewoon met ons budget eigenlijk, normaal gezien zou dat niet lukken.
1: Okay.
0: Dat is gewoon omdat de artiesten dat zelf willen doen en dat zelf zien zitten.
1: En moet jij die voorzet budgetair doen? Of stel eens, hoe gebeurt dat concreet? Zonder getallen en namen te doen?
0: Ja, wij moeten wel die
1: vraag stellen.
0: Ja, inderdaad. Ja. En eenmaal dat je die headline van te pakken hebt, kun je een beetje wild beginnen doen eigenlijk. Hè? Dat is dan eigenlijk het leukste.
1: Ja.
0: Dan kun je een keer iets tof internationaals zetten. Bijvoorbeeld dit jaar hebben we Knives. Dat is een zestallig metalband uit Bristol, denk ik. Of een andere random Engelse stad. Ja, dat is heel leuk dat je die internationale toestroom ook blijft aanhouden voor Boomtown. En aan de andere kant heb je ook heel toffe, jonge Belgische acts. Zoals Agogo, ik ging ook Frans Kalf zeggen, maar dat is, ja, op zich is dat ook Belgisch. Love Frans Kalf. Ja, het is echt zo'n beetje van de vaste waarden en echt nieuw en edgy en out there proberen te doen.
1: Kan je nog van de muziek genieten ook, Ines? Want ben jij dan gewoon vol een bak met die... met jouw functie bezig? Of is de muziek toch ook wel een deel van waarvoor je terugkomt? Of?
2: Ja, dat moet dat wel bewust doen. Want ja, wij zitten aan een infobalie dat zo een beetje achter het podium verschuild zit. En als je daar niet mee bezig bent, dan gaat snel een hele dag is voorbij met mensen te helpen. En zeker in het begin, als alle vrijwilligers toekomen, hebben we het wel echt heel druk.
1: Mm-hmm.
2: Maar er is wel een moment als eigenlijk iedereen aan het werk is. Je kunt wel dan eens gaan kijken, maar je moet dat wel bewust dan... ja. Even gaan doen. Ik probeer dat wel echt te doen. Iedere dag toch minstens één artiest. Zo is, oké. Okay. Even tussen de mensen gaan staan.
1: Ja.
2: Niks van walkie-talkies of zo. Gewoon is het opnemen. Ik denk dat dat voor iedereen is die bij Boomtown werkt. Dat je dat echt wel bewust moet doen. Hè?
0: Ja, soms vergeet je ook dat er echt muziek wordt gespeeld. Omdat je zodanig hard in die... ja, het is daar ook, je zit daar echt in die oase. En soms ben je zodanig hard met andere dingen bezig... dat je op voorhand zegt, ah, die artiest zou ik wel echt willen zien. Dus oké, als ik dat wil zien, moet ik mij nu wel echt haasten, anders mis ik het volledig eigenlijk.
1: Ik zal het nog wat meliger maken, want op dat plein staan mensen herinneringen te maken, liefdes te starten, vriendschappen aan te halen, momenten te... Besef je dat maar, dat je ook door letterlijk fysieke bijdrage van materiaal op te bouwen en zo, dat je voor een publiek eigenlijk een fantastisch moment creëert?
3: Soms wel, maar eigenlijk heel vaak... heb ik niet door wat er allemaal gebeurt daar.
1: Ja.
3: Omdat me vorig jaar dan aan de inkom te staan, ben ik heel druk bezig geweest met, oké, is iedereen... Allee, op dat vlak dan weer wel, van is iedereen nog oké?
1: Mm-hmm.
3: Is er genoeg volk op plein? Dat kunnen we schuiven, zo, al die dingen. Zo, maar, en dan ben je wel bezig over, oké, kan iedereen nog op een goede manier luisteren naar de muziek? Dat ze niet super hard op elkaar moeten staan.
1: Mm-hmm.
3: En dan zorgen dat die flow... wel oké is en zo. Dus ik ben niet echt bezig met hoe dat ze zich, wat dat er allemaal gebeurt daarop, maar wel dat ze oké voelen om daar te zijn.
2: Ja, en ik vind die verbinding is eigenlijk ook een van de mooiste dingen bij de vrijwilligers onderling. Dus de vriendschappen die gesmeed worden en als je dan zo ziet van die mensen zien elkaar doorheen het jaar ook, dat zijn eigenlijk gewoon nieuwe vrienden. Of er zijn zelfs Boomtown babies, hè? Ik noem die zo. Maar dat zijn dan mensen die elkaar op Boomtown hebben leren kennen en die gewoon ondertussen al kinderen hebben.
1: Ja.
3: Ja, ik heb ook mijn beste vriendin heb ik ook leren kennen op Boomtown.
1: Oh,
3: ja, en dus wij werken nu ook elke zomer samen en we werken ook samen voor demo als vrijwilliger.
1: Dus een boek op zich. Dit.
3: Ja, dus het is ook heel fijn. Ja, eigenlijk, we zijn zo met drie te elkaar zo heel goed hebben leren kennen. Dat is echt...
1: Maar ik denk ook een glimlach aan het onthaal, aan het binnenkomen, aan de bar. Ik zag vorige week nog op een openluchtfestival jonge kinderen lopen. Ik denk dat dat een heel belangrijk beeld is van, het is hier leuk, het is hier geen stress, er is hier niemand boos omdat die moet aanschuiven voor een drankje, of terwijl het toch wel een overdonderende ervaring is. Hè. Kan je als vrijwilligersteam ook wel een verschil in maken, denk ik.
2: Ja, en we doen dat ook meer en meer. We hebben nu een safer space team, dat is iets nieuw.
1: Ja.
2: Dus dat is echt specifiek om, gewoon eigenlijk is dat het uitgangspunt dat iedereen zich goed voelt.
1: Mm-hmm.
2: En die mensen krijgen ook echt extra opleidingen om juist te reageren op bepaalde situaties als het toch iets minder goed zou gaan. Maar dus ja, we proberen daar echt alsmaar meer op in te zetten dat je effectief die plek hebt van vrede en vriendschap en verbinding. Ja. En...
1: Gebeurt het toch, Camilo, dat je ergens toekomt en nog niet eens weet welke deur je moet binnengaan of waar je moet parkeren?
4: Als presentator?
1: Als muzikant, als presentator. Ja, als,
4: oh.
1: Ja. Ja, jammer genoeg wel.
4: Het gebeurt. Het gebeurt dat je ergens aankomt en het is niet duidelijk.
1: Ja.
4: Of dat je ergens aankomt en je voelt je niet meteen welkom. Dat kan ook.
1: En dat zet al op een toon soms?
4: Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Oh, het allerbelangrijkste vind ik als bezoeker, als muzikant, als persoon die ergens op een nieuwe plek aankomt, is een warme ontvangst. Je welkom voelen.
1: Ja.
4: En dan... Dat maakt de rest al veel minder uit.
1: Lekker eten er nog bij.
4: Lekker eten is een mooie bonus. Maar staat nog onder het, voor mij...
1: Ja, ja, het welkom voelen.
4: Voor
1: ja, ja, ja.
4: Het geapprecieerd voelen als... Dat kan als artiest, maar ook als bezoeker, als feestganger.
1: Ja.
4: Van, ik mag hier zijn en er wordt voor mij gezorgd. Allee, dat is heel belangrijk.
1: Ja. We gaan toch eens proberen in de toekomst te kijken. We gaan niet beginnen filosoferen, maar die Gentse feesten op zich, Boomtown dan daarnaast, misschien dan meteen maar de vraag op tafel van, blijft dat maar gratis? Kan dat? Als we binnen 20 jaar op de Gentse feesten rondlopen?
0: Ik ben niet enkel programmator, maar ik zit ook in Team Finance, dus ik ga even mijn ander petje opzetten.
1: Ja, ja, graag.
0: Het gratis gegeven bij de Gentse feesten, dat is wel ook wel echt een must. Mm-hmm. Dat is een drugs bezochte festival van... België,
1: mm-hmm.
0: Dat blijft heel gek. Dat is een gigantisch festival in de stad. Kan men ook in geen enkel andere stad inbeelden, eigenlijk. Ik zou ook praktisch gezien niet direct weten hoe dat je dat betalend wat zou maken. Mm-hmm. Dat die terug gigantische muur rond Gent bouwen, in de middeleeuwen. Maar daar gaan we hopelijk niet naartoe. Maar ik denk wel dat elke pleinorganisator en stad Gent en elke sympathisant dat zo gaan blijven houden en er alles ook aan doen om dat gratis te houden.
1: Betekent dat dan veel sponsors en subsidie per definitie? En moet dat dan maar eindeloos mogelijk zijn dat Camilo bij wijze van spreken een t-shirt moet gaan dragen van weet ik veel wat als hij op het podium komt? Want we moeten een beetje futuristisch verder kijken. Hè? Geen dystopische beelden, maar realistisch. Hoe kan dat dan?
0: Ja, sowieso zijn subsidies, dat is een van onze weinige inkomstenbron. Dus dat is sowieso al heel belangrijk. Inderdaad, sponsoring de laatste jaren is er ook een heel essentieel deel van geworden. Dat is ook iets dat sowieso gaat blijven. Hopelijk gaan we inderdaad geen artiesten in een specifiek kostuum of een t-shirt moeten steken. Want waar gaat de artistieke vrijheid dan naartoe?
1: Ja.
0: Ik denk dat we gewoon elkaar begrijpen. Dus de sponsors zijn ook heel graag aanwezig op Boomtown. En die willen dat ook niet per se zo van die flashy ding doen. Dus denk ik wel dat we daar samen een duurzame toekomst in kunnen creëren.
1: Ben je daar als artiest mee bezig ook, Camilo, bijvoorbeeld? Stel dat bepaalde platforms morgen verdwijnen. Denk aan een Spotify of zo. De rode knop wordt ingedrukt, het verdwijnt ineens.
4: Oh, dat is een heel interessante vraag. Wat als Spotify... ik zou het graag zien. Ja, dat zou ik fantastisch vinden.
1: Ja.
4: Puur dan om naar een eerlijker, echtere manier van muziek verspreiden te gaan. Ja. Een iets tragere... Of wat trager, iets...
1: Menselijker, hè?
4: Ja. Ja. Maar daar ben ik niet mee bezig.
1: Nee.
4: Maar ik zou het wel fijn vinden.
1: Ik ga dan toch terug naar Klaas. Wat zijn jouw kanalen?
0: Sowieso de standaardkanalen. Focus Knakken, De Humo, De Standaard. Ook internationaal. Pitchfork, NME.
1: Mm-hmm.
0: Allemaal random muziekblogs. Dat je ook wel dingen in leest. En ook via vaak hoort en zelf ziet. Van bijvoorbeeld, als we met Democracy in de show doen, het is daar een heel tof voorprogramma bij. Zo blijf je ook continu dingen ontdekken. Ook showcase festivalen zoals Eurosonic in Groningen zijn daar heel belangrijk in. We Are Open in Trix ook. L'Envy Botanique ook. Ga naar dingen gaan kijken en zoek zelf ook dingen uit. Bandcamp afschuim, gewoon een keer een koptelefoon opzetten en echt gewoon een deep dive van 6 uur doen in de meest niche genre. Dat je op dat moment ook maar kan bedenken.
1: Ja.
0: Dus op zich, die toestroom is er. Er wordt gigantisch veel muziek gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Wat ook wel net mega leuk is eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus je kan alle kanten uitgaan.

0: anderzijds is er ook al een paar jaar een soort van professionalisering in de industrie. Ines, voel je dat ook bij de vrijwilligers? Dat je bijvoorbeeld mensen krijgt die al met een opleiding bezig zijn en eigenlijk al veel meer weten dan...
1: Ja, eigenlijk best vaak. Mensen die specifiek vragen van, ja, maar kan ik studeer dit, kan ik niet stagehand of zo komen doen? Maar wij zeggen dan altijd van, ja, kom gewoon meedoen. Je gaat mensen leren kennen. Ik denk dat dat de manier is om dan misschien tot zo'n functie te komen. Er zijn natuurlijk altijd veel mensen die het willen doen en er zijn maar een aantal die we nodig hebben. Maar wel meer en meer, ja, van mensen die zeggen van, ik heb al een opleiding, kan ik niet daarin iets gaan doen?
0: Ik denk wel dat mensen altijd dat samenkomen zullen blijven doen. Daar zal muziek blijven bij horen. Hoe kijk je daarnaar, Klaas? Blijft dat bestaan op de manier dat we het kennen ook?
2: Muziek gaat zeker blijven bestaan, sowieso. Muziek heeft ook al altijd mensen samengebracht en gaat dat ook altijd blijven doen. Het is al heel leuk dat wij de facilitator kunnen zijn van, we zetten daar een artiest en er gaat volk zijn en mensen maken herinnering en mensen zijn er graag en we maken mensen daarmee blij. Ja. Zowel de artiest als publiek, als iedereen er rond eigenlijk. Mm-hmm. Dat is wel een giga drijfveer ervan.
0: Want je hebt dat publiek, je hebt medewerkers, je hebt muzikanten, het zijn meerdere communities op meerdere levels. Gebeurt het ook daar, een cliché misschien Camilo, maar is het effectief een leuk moment, zo zomerfestivals, om dan collega's ook te ontmoeten en te leren kennen?
3: Dat is het beste. Ja. Dat is echt zo leuk. Mm-hmm. En wat gezegd, zo collega's zien, collega's aan het werk zien. Mm-hmm. Zeker als muzikant uit Gent, is dat, dat is de max. Je ziet je vrienden allemaal optreden. En kunt u samen bewegen met wat bevriende muzikanten of gewoon vrienden naar de optreden. Het is een groot showcase moment van uw vrienden. Ja. En dat blijft maar duren. 10 dagen of 11. dat is super, super fijn. Want doorheen het jaar gebeurt dat je niet altijd... Je kunt niet altijd overal zijn. Je mist wel wat optredens. Maar dan, als je er echt... insta van ik ga een paar dagen Gentse feesten doen, of 10, dan kun je dat echt gaan doen. En, of zo vul ik mijn dagen. Maar wanneer die vriend treedt dan op en dan gaan kijken. Het is superleuk om daar te zijn als publiek, om te zien waar zijn jullie mee bezig geweest afgelopen jaar.
1: Mm. Ik denk echt dat die community, als het gaat over de toekomst van Boomtown, dat die community, zoals gezegd, op alle levels, gaat dat ook door moeilijke tijden, ik geloof, daar echt in stand houden. Ja. En ik denk dat we willen gaan voor gratis zo lang mogelijk. En dat is daar willen we niet vanaf gaan. We willen niet mensen verplichten om te betalen. Maar ik denk echt dat er heel veel mogelijk is. Goodwill en mensen die misschien vrijwillig doneren. Allee, als je naar de toekomst kijkt, stel, we zouden het moeilijker krijgen en subsidies verliezen of zo. Dan denk ik dat er een manier gaat gevonden worden. Net doordat Boomtown zo'n sterk merk is en dat iedereen dat zo belangrijk vindt dat blijft bestaan.
0: Kunnen we al doneren, denk ik?
4: Nee? Ja, absoluut. Ja, echt. Maar denk ook aan het gegeven van de tiny shows en de tiny raves en dit jaar een tiny salsa. Er zijn eigenlijk kindjes vanaf 3. Er is ook een tiny yoga. De voorbije jaren, waar dat eigenlijk ook zaadjes geplant worden op diverse plekken, namelijk de interesse in de muziek, de interesse in de community, omdat het ook breder is. Hè. Je hebt raves en optredens, maar dan ook die yoga, dit jaar de salsa, waardoor dat kinderen die verwondering voor muziek en alles wat er rond gebeurt. Ja. Ik heb nu het privilege om te kunnen bij de opbouw langsgaan met mijn jongste dochter van 5. En die ziet dan haar oudste zus op zo'n kraan staan. Wow, dit is die verwondering. Dus die is ook al hooked, hè?
0: Ik wil toch highlights, hoogtepunten, mooie herinneringen. Het kan professioneel zijn, het kan muzikaal zijn, het kan collegiaal, familiaal, emotioneel zijn. Wat ga je nooit vergeten in, het zal dan geen 25 jaar, maar in jouw periode of jouw ervaringen, Boomtown? Maura, ik ga bij jou beginnen.
5: Dat is moeilijk, want de hele periode is sowieso geweldig voor mij. Maar ik denk, als ik dan bijvoorbeeld naar vorig jaar terugkijk, de momenten aan de ingang, als we zo het perfect geregeld krijgen, dat er over heel dat plein volk staat en dat iedereen binnen kan. En dat je, want je merkt vaak, er zijn twee ingangen. Dus je hebt de hoofdingang en dan, als er veel volk staat aan de ene kant, doe de ingang aan de andere kant open. En dan, dan zijn de mensen zo, oh, het is allemaal aan het zagen omdat ze eigenlijk binnen wilden, maar ze mogen dan niet meer binnen. Maar als je dan zo kunt laten zien van, maar ja, uiteindelijk komt het allemaal goed. Iedereen kan daar staan. En je ziet dan ook, als iedereen dan binnen is, van oké, ze staan daar ook effectief en iedereen kan genieten van het optreden. Ik denk dat dat een van de mooiste momenten zijn geweest. En ook zoals team dat gedaan te kunnen hebben en die communicatie, dat dat zo goed gelopen is. Ik denk, vorig jaar hebben we bijna geen moment gehad dat ik dacht van oei, nu ben ik niet meer mee met hoe wat er moet gebeuren. Dat we echt altijd als team goed hebben samen besloten, oké, we gaan nu die daar en zo.
0: Ja.
5: En ik denk zo, het ding van iedereen binnenkrijgen en dat iedereen daarvan kan genieten, dat het een van de fijnste momenten was voor mij.
0: Nou, mooi. Ines, moeilijke vraag, maar...
1: Als het gaat over zo'n mooi of ontroerend moment, dan denk ik dat zo... soms... Dus wij moeten zorgen dat als alle vrijwilligers gedaan hebben, even administratie, dat moet allemaal geregistreerd worden. En dan gaan we naar de vrijwilligersbar. De meeste vrijwilligers blijven daar nog wat hangen. En ik vind dat soms echt super ontroerend of zo. Echt mooi om te zien dat je dan als laatste toekomt en je ziet dan iedereen met elkaar babbelen. En je ziet ook super gekke, grappige combinaties. We hebben een vrijwilliger van 70 die daar nog staat. En dan staat daar de zoon van Erik Smout, is nu ook vrijwilliger bij ons. Die staat daar dan mee te lallen. En dan zijn er nog drie anderen die een massagekring aan het maken zijn. Om hun, allez, zo, dat, van, amai, dat is hier echt zo een familiegevoel. Dat geeft me dan zo wel kippenvel van, oh, dat is echt tof, ontroerend.
0: Ja. Klaas, moeilijke vraag. Gelukkig nog maar een paar jaar aan het programmeren. Maar ik weet niet, gaat het iets professioneel zijn? Gaat het toch emotioneel persoonlijk zijn?
2: Ja, het gaat sowieso hand in hand. Hè. Maar er is wel echt één moment dat ik van vorig jaar specifiek aan denk. Dat is de show van Elmer. Ja, in het voorjaar hadden we met Democracy de charlatan show daarvan gedaan.
0: Mm-hmm.
2: En we dachten van, oké, dit moeten we wel echt op Boomtown proberen krijgen. Dat is dan uiteindelijk gelukt. Ja, charlatan, dat is capaciteit 250. Als je dat even uitvergroot naar de kouter, dat is 3500 persoon. Dat is wel een serieuze scale-up. Dus op voorhand is het wel een beetje eng van, oké, dat was de voorlaatste act, wat gaat het hier geven? Maar die show was zodanig goed, dat plein stond echt stampvol, veilig vol wel. Dankjewel, Maura. En dat is dan echt gewoon een wisselwerking van productioneel, communicatief. Onze communicatieploeg heeft er zo hard op gewerkt. Artist Care, Celia heeft daar heel hard voor gewerkt om dat alles supergoed te laten verlopen.
0: Mm-hmm.
2: Ook de inkomen, zo, dat er inderdaad wordt een switch tussen, we hebben twee inkomen. Vanaf dat druk wordt, gaat de andere inkomen eigenlijk open. Dus wordt er ook zo een wisselwerking gedaan. En dat is alles dat goed valt in dat moment. En dan hebben we ook in het najaar direct de Club Winter Circus Show aan gehang.
0: Ja.
2: En door die show op Boomtown heeft dat 350 kaarten verkocht in één dag.
0: Ja.
2: Dat is insane. En het is daar volledig gegund in het najaar. Dat zijn in de grote zaal van de AB. Dus dat is leuk dat je met Boomtown wel een deel bent van die schakel.
0: Ja. Krijg je die reactie dan ook bijvoorbeeld van die band?
2: Ja, absoluut. Ja. En ook van de boeker. Dat echt iedereen mega blij is. Dat is echt gewoon, dat materialiseert even al die stappen al jaren hebben doorlopen. En dat is op een uur gebeurd.
0: Ja.
2: Maar dat is niet op een uur gebeurd. Dat is echt jaren dan er wordt aan gesleten eigenlijk. En dat is mega cool dat je dat kan doen. Dan komt dat professionele wel heel hard samen met dat persoonlijke en dat emotionele, omdat je dat zelf ook als persoon mega zot vindt.
0: Camido, als bezoeker of als maker, of aan welke kant is het
3: als
0: de mooiste?
3: Als presentator.
0: Als presentator.
3: Ja, dit is iets als presentator. Iets wat mij bijblijft en wat ik fantastisch vind om te doen, is de vrijwilligerskreet. En de vrijwilligerskreet, op het einde van de dag, dan vraag ik aan het publiek van, hey, merci om hier te zijn, maar hey, wij kunnen dit nooit doen zonder onze vrijwilligers. En dan zeg ik, oh, het liefste van al wat onze vrijwilligers hebben, is dat je nu mee roept met deze kreet. En dan zeg ik, ik zeg boom, jullie zeggen town. Boom, town, boom, town. En dan, oh, dan voel ik mij echt, denk dan, dan ben ik echt iets goed aan het doen voor de wereld.
0: Ja.
3: En ik voel me ook de koning op het podium. Dat is voor mij persoonlijk. Maar om dat te begeleiden en vooral, zo, zeker op het einde van de nacht, het staat vol.
0: Ja.
3: Staat echt helemaal, of er kunnen zelfs geen mensen niet meer bij. En als er dan met de lichten wordt meegespeeld, oh, ja, daar. 10 seconden. Ja,
0: tot het plein leeg is en alleen Camilo staat.
3: Nee, ik stop wel na 3 keer.

0: nu heb ik allemaal voorbeelden gegeven van als het zo perfect loopt. Maar ik vind eigenlijk dat het ook wel goede herinneringen zijn als de dingen mislopen, maar uiteindelijk toch wel goed opgelost geraken of zo. Ik herinner mij nu dat we hadden eens een editie dat keihard regende en we hadden nog niet zo'n goede overkapping over de boksen. Dus die vielen uit. En we hadden net DJ-dag, dus dat was echt even paniek. En dan was dat zo in de groep van, ja, haardrogers, nu! Zo snel mogelijk iedereen. En dan weet ik nog dat ik dat las en mijn fiets ben gesprongen en mijn zus haar kot gereden voor haardrogers daar. Ja. En dan stonden wij daar allemaal met die haardrogers op die boksen.
1: Ja.
0: En dan was dat weer opgelost en dat was heel grappig. En dat publiek vond dat ook hilarisch dat wij daar zo stonden te drogen.
1: Het is een collectief trauma, want het is in aflevering 4 ook te sprake gekomen.
0: Of ja, toen het regende, maar dat kun jij denk ik beter vertellen. Was dat bij Maria Iscariot?
1: Ja. Vertel.
2: Ja, ik denk dat was de dag van de feestdag, dus dat was een maandag, onze gitaarendag. We zijn 3 dagen in supergoed weer begonnen met Boomtown. Echt, de eerste 2 dagen was het echt zo tegen de 30 graden, dat is wat al eigenlijk weer ietsje te goed is. Maar dat was tijdens de show van Kaat van Straal, is dat weer volledig omgeslaan. Want zij heeft ook nog even in de gietende regen in ons voorpodium staan. En ja, bij de show daarna was Maria Iscariot. En dan hebben we ook wel last gehad van enkele stroompannes. Door de regen hoogstwaarschijnlijk. We hebben de bron eigenlijk nooit gevonden, denk ik. Ja, het ding is ook van, ik weet daar ook allemaal geen hol van. Hey, van het weer zeker niet. En van elektriciteit nog veel minder eigenlijk. Dus dan sta je daar ook wel zo van, oeps. de mensen dan die hier meer van weten, zijn hier ook in relatieve paniek. Ingecalculeerde paniek wel.
1: Ja.
2: Dus dat is wel zo van, hopelijk komt dit goed.
1: Ja.
0: Ja, maar dat was dan wel cool, want zij hebben dan toch gewoon alles uitgetrokken en dan zijn ze gewoon beginnen spelen, akoestisch.
1: Okay.
0: Dus ik denk als publiek dat dat ook wel gewoon mega leuke...
1: Ja, uniek moment.
2: Ja, absoluut.
1: Nog noemenswaardige epic films.
3: Het was fenomenaal. Ik zat bij de eerste stroompannen, bij de optreden, zat ik langs de zijkant backstage. En ja, je zag die... Zo inspelen op het publiek. Hè. Het publiek kende de tekst. Dus dat was een hele tijd een wisselwerking. Een minuutje of 5. Ben ik op een duur naar de VIP-tent. Naar de VIP-toren gegaan. Omdat ik zoiets had van... Ik wil dit van
1: ver
3: kunnen overschouwen. Van hoe dat... En dan is een drummer solo vooraan gaan zitten. En een... roffelke gaan doen, maar ik denk dat toen al de derde pannen was. en die is dan uiteindelijk gestopt als zijn stoks gezet zijn aan de vloer. Maar het publiek ging daar zo gretig mee om.
1: Ja.
3: Zeer geduldig. Ze zagen wel dat er iets aan de hand was. Ze waren al een keer van het podium gaan en ze waren dan terug. En zo na kwartier was het gedaan van ja, we hebben geprobeerd, maar... En 10 minuten later staan ze daar toch wel niet weer zeker. En dan zal er set uitgespeeld. Fenomenaal.
4: En aan de ingang merkte je zelfs niet super hard. Allee, ja, gaat wel door. Er is ineens geen muziek, terwijl er een band moet spelen.
1: Uh-huh.
4: Maar je merkte niet aan het publiek dat er geen muziek meer was. Want er is niet zo heel veel uitstroom geweest tijdens dat gebeurde. Ja. Er is nog heel veel volk blijven staan en dat blijven...
1: Amai.
4: Meemaken.
1: Ja.
4: Dus, en ook alle mensen die zo binnenkwamen vroegen dan zo, is er niks bezig? En ik zo, jawel, gewoon gaan. Er komt allemaal wel goed.
1: Ja.
4: Vrienden van mij waren juist langsgekomen. Die zo, er is niks bezig. Ik zo, jawel, gewoon tussen dat volk gaan staan. Subiet komt er terug muziek. No worries. En uiteindelijk is er echt nog veel volk gebleven, denk ik, voor dat optreden. En heel die dag is er veel volk geweest ook. Dus het was wel fijn om te zien dat publiek wel gewoon zo was van... Ja, wij zijn hier nu, het regent, we staan hier toch allemaal nat. Zeker bij Kaat van Stralen. Iedereen was echt zeiknat.
1: Hmm.
4: Dus dat was wel echt fijn om te zien dat gewoon dat publiek zoiets heeft van... Dit is goede muziek, wij willen hiervoor zijn.
1: Ja.
4: En dat je daar ook dan blijven.
1: Even confronterend, in 2051 zal het zijn als Boomtown 50 jaar wordt. Wat mag er dan absoluut niet verdwenen zijn? Wat moet er nog altijd zijn? De
3: toegang voor bejaarden, alstublieft.
1: Ja, een helling voor Koen zijn robotrollator.
2: Ik vind de Camilo vrijwilligerskreet wel heel zeer belangrijk.
1: Een blijvertje.
2: Absoluut.
1: Als ik jullie moet laten kiezen tussen, blijft het zijn muzikale smoel houden? Of blijft het dat... warme nest, als je maar één van de twee mag kiezen. Wat moet het nog zijn binnen 25 jaar?
0: Ja, ik zou zeggen het warme nest. Ik denk dat... Ja. Ook het muzikale, maar ik denk dat dat altijd wel zal kunnen. Oké, dan hebben we misschien, als dat nu kleine namen zijn, grote namen, uiteindelijk, zolang het maar goed is. Maar dat regelt Klaas.
2: Nee, inderdaad. Ik vind ook wel dat het warme nest heel belangrijk is. En of dat dan niet met de grootste artiesten der aarde is, of een band dan net is afgestudeerd, we gaan het er wel van maken, sowieso.
1: Boomtam is jarig. Misschien daar nog even de rij mee afgaan. Camilo, wat wens je Boomtam bij deze verjaardag?
5: Nog hele vele jaren schoonheid en levenslust. Een goede verjaardag. Dat komt wel in orde. En al het beste, goede gezondheid. Dat alle dromen mogen uitkomen van Boomtam.
1: Uw kapoen, Camilo.
5: Ja, ik word ook 25 over 2 weken.
1: En, kijk eens aan.
5: Ja, dus ik... dus het is een mooi jaar. Ik ben even oud als Boomtam.
0: Dat is eigenlijk.
5: Ja, wauw. Ja. Echt even oud. Het allerbeste. En dat nog lang vooral mag bestaan. Want het is top. En het zit ook sterk in zijn schoenen. Het is een echte 25-jarige Boomtam. Dus ik hoop gewoon een gezond leven voor Boomtam.
1: Zijn er zo songs, Ines, waar je onlosmakelijk aan Boomtam denkt? Als je... Of een artiest?
0: Ja, Brie Hang link ik heel erg. Dat was als hij net doorbrak, stond hij op Boomtam en dat was wel heel indrukwekkend. Dat link ik wel.
1: Heb jij zo muziek, Maura?
4: Ik heb veel van de kleinere artiesten die zo zijn doorgebroken. Ja. En dan zo bijvoorbeeld Tamino, die nog op Boomtam heeft staan en dat zo'n klein setje heeft gedaan. En dan als je nu ziet waar dat die staat, is dat wel heel fijn. Zo die soort artiesten link ik heel hard met Boomtam.
1: Is het soort vraag waar jij niet mag op antwoorden, Klaas, waarschijnlijk? Of?
2: Mag ik wel op antwoorden of niet op antwoorden?
1: Ik weet het niet. Of durf je daarop antwoorden?
2: Ik durf daar zeker niet op te antwoorden, eigenlijk. Dus ik ga dat ook niet doen, eigenlijk. 25 jaar Boomtam. Ik denk dat er een voor is en dat er ook zeker een na zal zijn. Mm-hmm. En dat we een heel super toffe blauwdruk hebben om op te werken. En dat we daar... ook in moeten blijven innoveren en moeten blijven durven gaan. Zowel op vlak van muziek als onze vrijwilligerswerking, als onze pleinindeling. Ja, het zijn gewoon super toffe elementen om mee bezig te blijven. En om dan hopelijk elk jaar wel echt een ankerpunt te hebben. En like dat ik daarnet Elmer heb gezegd, dat we altijd zoiets hebben dat alles samenkomt.
1: Camilo, Klaas, Ines, Maura. Koen, voor zeker 5 afleveringen archiefwerk. Ongelooflijk bedankt allemaal en ik wens jullie een fijn feestje bij 25 jaar Boomtam.
2: Merci.
0: Komt in orde.
1: Oui!

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De hele zomer rijden er agenten mee op treinen van Brussel naar de kust. Zowel agenten in burger als in uniform. En ook in de stations zijn extra agenten aanwezig. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
3: We merken dat er zeker in de zomer richting de kust soms grote groepen, voornamelijk jongeren, aanwezig zijn op die treinen, die dan voor overlast kunnen zorgen. En het is eigenlijk om dat beter te kunnen monitoren en ook sneller te kunnen tussenkomen als er zich problemen zouden voordoen, dat er extra politieaanwezigheid is op de treinen.
2: De agenten kunnen ook op andere lijnen ingezet worden als dat nodig blijkt. Het aantal werkzoekenden is met 10% gedaald sinds begin dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Vlaanderen telt op dit moment ruim 206.000 werklozen. In januari waren dat er bijna 230.000. Voor het eerst in meer dan 4 jaar daalt dat cijfer. Komt vooral door de beperking van de werkloosheid in de tijd. 5 brandweerlieden uit ons land zijn vertrokken naar Portugal om de lokale brandweer te helpen blussen bij de bosbranden. De hele zomer lang lossen Belgische brandweerlieden elkaar af in Portugal om daar te helpen. Intussen blijft de bosbrand bij de Costa Brava in Spanje zich uitbreiden door de wind. En ook in het zuiden van Frankrijk woeden er bosbranden. De hitte blijft daar ook aanhouden. Er worden komende week temperaturen boven 40 graden verwacht. We kennen alle 8e finalisten van het WK voetbal in de VS. De laatste 3, Colombia, Argentinië en Egypte, hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Colombia versloeg Ghana met 1-0 en neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. Argentinië klopte Cape Verde in de verlengingen met 3-2. Argentinië speelt de 8e finale tegen Egypte. Dat won dan weer met 5-2 van Australië na penalties. En straks begint in Barcelona de Ronde van Frankrijk. De Sloveen Tadej Pogačar is opnieuw topfavoriet voor de eindzege. Hij kan als een 5e Tour winnen. Sportjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
4: Het zou verbazen mocht iemand anders de Ronde van Frankrijk winnen. Ja, we zitten in een soort van nieuw Eddy Merckx tijdperk. Bij Merckx was het destijds ook voorspelbaar van ja, de kans is heel groot dat hij de Ronde van Frankrijk gaat winnen. Wel, bij Tadej Pogačar is dat ook. Hij is eigenlijk zijn grootste tegenstander. Hij moet vooral niet vallen.
2: Zijn grootste uitdagers zijn de Deen Jonas Vingegaard en het Franse toptalent Paul Seixas. De Tour begint straks met een ploegentijdrit. Zonnig met wat stapelwolken en maxima tot 27 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui in het noordoosten tot 26 graden dan. Volgende week wordt het opnieuw wat warmer en zonniger.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

your hearts never have.

0: Alles op de radio met Stijntje van Leuvent.
1: Hey lieve luisterers, luisterettes en luisteraars van Op de Radio. Blij dat jullie er zijn, hier bij Urgent FM. Zoals Rosie het al zo mooi zei, ik ben jullie gastheer tussen 4 en 5 hier op de radio met Op de Radio. Het is vandaag een speciale uitzending. Het is eigenlijk vorige keer al het einde van het seizoen. Maar aangezien ik het zelf ook niet echt laten kon, dacht ik, ik geef jullie nog wat meer. Vandaar ook Busta Rhymes met Gimme Some More. Ik heb vandaag een hele leuke petto bij met leuke nieuwe muziek. Onder andere ook zelfs een mini-cultuurraad met Wodiwo. Daarover later meer. We hebben ook mensen met een mening. En ongeveer halverwege het programma is er een kleine onderbreking voor verschillende boodschappen van verschillende mensen en figuren die graag bepaalde dingen willen mededelen. Wat ik jullie wel al kan meegeven is dat de cd-slag deze week dus niet paraat is. Mijn vriend Sander is op retraite en zich aan het herbezinnen over wat hij het volgende seizoen zal doen voor ons. Ik kan jullie wel al meegeven dat hij zeker mee gaat doen en dat vind ik heel leuk nieuws. Ook leuk nieuws van Wulfmon. Ze hebben een nieuwe track gedropt afgelopen week. Je weet wel, de mensen van onder andere Wulfpack. En deze heet Mellotron. Luister even mee.
2: We doen het voor u.
1: Voor u dus.
2: Op de radio. Voor u.
1: Welkom.

0: op de radio.
1: Het is vandaag 4 juli trouwens, 250 jaar Amerika. Perfecte reden om deze van onder het stof te halen. Hier is Kim Wilde met Kids in America. Je luistert nog steeds naar Urgent FM.

0: Er zijn zo van die bands die extra aandacht verdienen. En een van die bands is Wodiwo. Ze hebben niet een nieuwe single, maar gewoon een nieuwe film uitgebracht. Luister even mee, ze leggen het zelf uit. Hier is Wodiwo.
1: Wodiwo.
2: Noorder Samus Wodiwo.
3: Wij zijn Wodiwo. Wij zijn een Gentse liveband, maar voor het eerst hebben we ook een live video online staan. Daarvoor kan je zeker onze YouTube checken of via onze Instagram.
2: Kiri, W-O-D-I-W-O, Wodiwo.
3: Dat is W-O-D-I-W-O, Wodiwo. Geniet van onze song Yoko Soko, hier op de radio met Stijntje.

0: Mensen die op een bepaalde manier zaken proberen aan te kaarten om langer aan het woord te blijven. Waarmee ik bedoel twee dingen. Dus mensen die ten eerste aangeven dat ze het gesprek willen overnemen en daardoor een soort van puntenplan voorstellen en dan bijvoorbeeld zeggen dat ze in twee stappen gaan praten en terwijl ze de eerste stap aan het uitleggen zijn, voel je dat ze bezig zijn met het verzinnen van de volgende stap. Ten tweede vind ik dat soort mensen dus onaangenaam en niet fijn, omdat ik het gevoel heb dat ze op een vervelende manier de aandacht opeisen binnen het gesprek en op die manier zelfs het gesprek volledig lam maken en ervoor zorgen dat het een monoloog wordt in de plaats van een dialoog. Zo, dat wou ik graag zeggen.
1: We gaan door met Claire Chevalier, die pièce froide 2, Danse de Traverse. On y regarde à deux fois, speelt van Satie op haar heel eigen wijze. Claire Chevalier, au piano, à la radio. À la radio.

0: genieten. Steeds opnieuw met Claire Chevalier. We gaan verder met iemand ook om van te genieten. Philippe Catherine heeft een nieuwe single uit. En deze heet Lingette-moi, hier op de radio.
1: Je suis une lingette, je prends ce qu'on rejette, comme font les poètes.

0: Wat?
1: Je luistert nog steeds naar Urgent FM hier op deze prachtige zaterdagnamiddag. Blij dat je erbij bent, blij dat je bij ons bent. Hier is voor jullie Marco Benevento met zijn fantastische Frizzante hier op de radio.

Geen idee vanaf wanneer je een nummer een gouden ouwe mag noemen. Dit nummer is ondertussen 23 jaar oud. Ik weet me nog te herinneren als de dag van gisteren, de eerste keer dat ik de clip zag. Een prachtige track. Hier is The Knife. Broer en zus. Geweldige band. Dit nummer heet Pass This On. Geniet ervan. Hier op de radio.

0: klaar om naar het strand te gaan. Ik heb mijn badhanddoek ingepakt. Ik heb ook een verfrissing meegenomen. Ik heb ook een stuk watermeloen in mijn strandtas gestoken. Maar nu ben ik nog op zoek naar iemand die samen met mij naar het strand zou willen gaan. Want wat ik graag zou doen op het strand is mijn nagels van mijn voeten lakken met nagellak voor de voeten. En daarna de nagellak vernissen. Maar omdat ik daar nog niet veel ervaring in heb, ben ik dus op zoek naar iemand die samen met mij naar het strand wil gaan om dan de nagels te kunnen lakken en vooral ook het vernissen. Want het vernissen heb ik nog nooit gedaan. Spannend.
1: Hey, ik ben Peter. Ik vul heel graag de puzzels in de standaard. En zeker in het weekend als daar de Mats zoekpuzzel is. Nu wou ik meegeven dat dit weekend de Mats zoekpuzzel bij de standaard op zoek is naar 10 verschillende vogels van bij ons. Ik vond het een eerlijk gezegd een iets moeilijkere puzzel dan normaal. Want er zaten vogels bij die ik eigenlijk niet op die manier kende. Maar ik wil niet spoilen. Maar ik zou toch wel graag willen weten hoe snel en hoe lang jullie erover gedaan hebben. Dus laat het mij gerust weten. Mijn coördinaten zijn bekend bij de redactie. Bedankt, dag.
2: Hallo, ik ben Pippo Pappo. Ik ben een clown. Maar ik wil graag stoppen met te zijn van die clown. Daarom wil ik graag laten weten dat ik wil stoppen met zijn die clown. Is niet meer leuk, is niet fijn. Verschillende kinderen doen mij pijn. Ik heb ook niet meer genoeg ballonnen. Dus als ik kom op feestjes gebruik ik andere dingen. Werkt niet goed. Ik wil stoppen met zijn Pippo Pappo clown. Alsjeblieft help mij.
3: Hey, Willem hier van het Etymologisch Onderzoeksbureau. Ik wil jullie deze week geen etymologische tip meegeven, maar wel even heel even aanstippen aangaande het volgende. Het spreekwoord een tandje bijsteken. Verschillende mensen denken verkeerdelijk dat een tandje bijsteken betekent dat je dan in je gebit op een of andere manier een tand bijsteekt om dan nog harder te kunnen bijten in het doel wat je voor ogen hebt. Maar dat is natuurlijk helemaal verkeerd. Je moet namelijk het tandje bijsteken gaan zoeken in de industriële revolutie, waar op dat moment dus met tandwielen gewerkt werd. En om een hogere prestatie te verkrijgen werd er een tandje bijgestoken in het wiel, waardoor de prestatie hoger kwam te liggen. Dus vandaar de afkomst van een tandje bijsteken. Dus niet zomaar een tandheelkundige ingreep laten doen. Als je een tandje wilt bijsteken, betekent dat bij het tandwiel.
0: Hallo, ik heb weer een verschrikkelijke aankoop gedaan online. Ik wou zo'n vis dat als je daar op dat knopje drukte, dat je zo zo'n vis op een houten plank, die dan als je erop drukt, dat die begint te zingen. Maar nou heb ik verkeerdelijk gedrukt, terwijl op iets verkeerd en ik heb ik iets helemaal anders gekregen, namelijk ik zo'n mobiele gekregen voor bij een kindje in zijn box hangen. Om dan zo, met een octopus aan en andere plusje vissen en van die dieren. En dat draait rond, maar dat is helemaal niet wat ik moest stemmen. Moet er dus iemand zo'n plusje mobiel hebben met vissen? Help maar weten.
4: Yo, de man, Dirk hier. Ik begrijp, vorige week heeft de Pedro hier een oproep gedaan in verband met die sleutel, maar die sleutel die is momenteel bij de Michel. Ik gehoord dat de Pedro bedacht dat ik in een instelling zit en dat ik medicatie pak, maar dat is helemaal niet waar. Ik ben al lang medicatievrij en ik ben ook al lang niet meer in contact met die instelling. Trouwens, ik heb daar helemaal geen tijd voor. Het is tijd voor het kinderkamp. Maar nou heb ik begrepen van met die oproep van de Pedro van vorige week dat er een hele hoop mensen hun kinderen niet komen brengen. Dus heb ik Bij deze graag wil ik je kunnen vragen om wel te komen naar het raketcamp. Want we gaan van alle leuke dingen doen. Ik wil het nog eens herhalen. Het is dus het raketcampje, niet het heelal. En we zullen ook halal eten. We zullen ook vegan eten. Er zal ook gewoon verschillende vormen van voeding zijn. Aangezien dat ik een oproep gedaan heb al een hele tijd geleden naar de mama's en de papa's om voor de fourage te zorgen, om dus het eten te voorzien voor alle kinderen. Dus dat is eigenlijk allemaal in orde. Dan heb ik juist je sleutel terug nodig. Maar dan heeft de Pedro die dus onder Michel gegeven en de Michel is ermee vertrokken naar Spanje. Maar daarna zijn er in Spanje al die bosbranden, dus zou ik graag willen weten wie heeft die sleutel en kan er iemand alsjeblieft iets laten weten, zeker over de Michel, want ik maak me een beetje zorgen. Allee, tot volgende week. Joe!

0: op de radio.
1: Heerlijk, die funk mengelmoes van André Simon hier op de radio bij Urgent FM. We gaan ondertussen richting 16:45. We hebben al heel veel leuke dingen gehoord en het is tijd om nog meer leuke dingen te horen. Maar nu wel tijd voor een normale track en die komt deze week van Georg Vogel met zijn claviton solo ergens op de Biennale in Venetië. Luister even mee naar de normale track van deze week.
2: Tijd voor een normale track.

verder met Weston Salomon. Love Won't Wait. Cool Rockers. Track uit 1980 alweer. Je luistert nog steeds naar Urgent FM. Op de radio.

0: Oh, lieve luisteraars en luisterettes, jullie vragen jullie vast af, waar ben ik naar aan het luisteren geweest? Godverdomme, die laatste 5 minuten van op de radio van 4 juli, what the fuck was dat? Work in progress, lieverds. We zijn bezig met nieuwe muziek en die komt ook naar jullie toe. Als die er is, zijn jullie de eerste die het zullen horen hier op de radio. Het is vandaag nog steeds 4 juli, bijna 5 uur. Dat betekent dat het dringend tijd is voor het nieuws. Maar niet voordat ik jullie allemaal bedank. Ja, jij daar, jullie luisterers, luisterettes en luisteraars. Bedankt om erbij te zijn. Wie weet tot volgende week, want een zomerstop. Wie heeft daar nu zin in? Ik laat het jullie weten. Check het zelf. Volgende week misschien opnieuw en anders misschien een andere programmatie, want inderdaad, die Gentse feesten komen eraan. Ze staan te trappelen en hebben er zin in. Blijf vooral luisteren naar Urgent FM en tot de volgende keer, tot op de radio!
1: Dit is Urgent FM.
2: 5 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws.
3: Ex-werknemers van topchef Seppe Nobels beschuldigen hem van wanpraktijken. Dat blijkt uit onderzoek van de Morgen. Nobels is bekend van onder meer het tv-programma Restaurant Misverstand. Hij won ook verschillende prijzen. Volgens de beschuldigingen zette Nobels vluchtelingen en asielzoekers in als goedkope werkkrachten en liet hij opbrengsten naar zijn privébedrijf vloeien en niet naar de VZW waarmee hij samenwerkte. Volgens de Morgen kampt hij ook met een drugsverslaving. In een reactie met zijn advocaat ontkent Nobels alle beschuldigingen. Wie bezwaar aantekent tegen een nieuw kadastraal inkomen, krijgt in 4 op de 5 gevallen gelijk. Het KI daalt dan in ieder geval, gemiddeld met 25%. Het kadastraal inkomen is een fictief huurbedrag dat de fiscus gebruikt om te bepalen hoeveel belasting je op je woning betaalt. In Portugal krijgt de brandweer de bosbranden maar moeilijk onder controle. De wind bemoeilijkt de bluswerken. Zo'n 1000 brandweerlieden zijn ingezet. Er zijn intussen ook 5 brandweerlieden uit ons land aangekomen in Portugal. Ze gaan daar samen met een 70-tal collega's afwisselend de hele zomer helpen. Je hoort één van hen.
4: Het moeilijke is vooral de omvang. Het zijn gigantische branden waar ook samengewerkt wordt met heel veel mensen. Dus de coördinatie maakt het bijzonder moeilijk en daarnaast de weersomstandigheden. De branden zijn bijzonder afhankelijk van de weersomstandigheden. In het bijzonder de wind. Ook hellingsgraden van bergen en dergelijke. Dus dat zijn dingen die wij in België niet of nauwelijks kennen. Dus dat houdt het voor ons wel interessant. Leren wij ook bij.
3: Ook in Spanje, aan de Costa Brava, woedt een grote bosbrand. Die is intussen wel onder controle. In 7 gemeentes blijft een lockdown van kracht. En ook de brand in Zuid-Frankrijk is gestabiliseerd. Op het WK voetbal is het afwachten welke rode duivels in de basis zullen starten tijdens de match van maandagnacht tegen de VS. Zowel de rode duivels zelf als journalisten weten voorlopig nog niets. Je hoort voetbaljournalist Jarno Berto vanuit de VS.
5: Rudy Garcia heeft met zijn wissels tegen Senegal ons allemaal in een waas van verwarring gelaten. Ook al zijn er wel een paar zekerheden. De keeper Thibaut Courtois, de kapitein Youri Tielemans ook. Maxime de Kuyper lijkt ons ook wel zeker van een basisplaats. En hetzelfde geldt voor Brendon Mechelen, de enige veldspeler bij de Belgen die al elke minuut op het veld stond.
3: Over bijvoorbeeld Kevin De Bruyne en Leandro Trossard is er minder zekerheid. Zij hebben ook niet meegetraind. En festivalorganisator Live Nation betaalt bezoekers van Werchter Boutique maximaal €25 terug nadat het dagfestival vorige zaterdag vroeger werd stopgezet door het noodweer. Daardoor kon de show van headliner Katy Perry niet meer doorgaan. Wie een gewoon ticket had, krijgt €20 terug. Wie een golden ticket had, krijgt €25 terug. Deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden, maxima tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui, tot 26 graden dan. In de loop van volgende week wordt het zonniger en warmer.
2: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.
6: Hey man, hey man. Try some of this. It's absolute dynamite.
7: Play me some beautiful dreamy music, dear Prince.

0: Sniff it. Smoke this one.
1: Le peuple de l'herbe.

meuble, de l'herbe. Let's smoke a marijuana joint.

Yo, brothers and sisters, it's our time.

0: Dit is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM.

challenge it. Yeah.

0: Geachte bezoekers, de game gaat over enkele minuten sluiten. Gelieve uw tapes in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te deponeren en u richting de uitgangen te begeven. U wordt bedankt, nog een fijne dag.
1: Dit is Urgent FM.

0: Medusa, your eyes are... Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.

confrontatie elke dag. Die ik liever zou negeren, terwijl ik weet dat dat niet mag. Maar alles tot me laten, dat is vaak veel te riskant. Want in fabrieken van verdriet liggen de tranen op de band. Helaas is die niet eindeloos. Dus die tranen moet ik vangen, hou ze bij me komen. Soms laat ik ze vallen en niet weinig ook. Maar ik blijf ze onderdrukken.

Zijn jullie er nog altijd, lieve luisteraars? Fantastisch. We zijn aan de laatste aflevering gekomen van dit seizoen hier bij ons bij Charged. Het was een mooi seizoen. Ik hoop dat jullie er allemaal van genoten hebben van de fantastische artiesten, DJ's en dergelijke die afgekomen zijn bij ons. Ik vond het heel plezant en volgend jaar gaan we sowieso terug zijn. Het zij dan wel met een beetje een ander format. Dat wil niet zeggen dat we gaan weggaan, zeker en vast niet. Maar het gaat gewoon een beetje anders lopen. Maar dat ga je wel zien, dat gaan we jullie allemaal bekendmaken. Dat zal voor volgend jaar, eind september zijn, dat we komen met onze eerste show. En een beetje een nieuw jasje gegoten of gepast. Dat voor iedereen wel fantastisch goed gaat zijn. Maar we blijven sowieso altijd trouw aan ons mothership hier, Urgent FM. En dat zal voor altijd zo zijn. Dus, beste luisteraars, lieve vrienden. Vrienden van de nacht, vrienden van de rave, vrienden van de vroege uurtjes. Welkom terug bij ons bij Charged. Zoals ik gezegd heb, voor de laatste aflevering van dit seizoen. En, als jullie willen, kunnen jullie ons sowieso aan het werk zien tijdens de Gentse feesten, naar goede gewoonte. De tweede zaterdag van de Gentse feesten, de 25e, kan je ons zien staan van boven op de Plasmarkt, op de toren. En je kan ons horen vanaf 10 uur. Dus ik hoop dat ik jullie daar allemaal mag zien. En dan daarna, we gaan nu al een kleine scoop lossen, zal er waarschijnlijk een feestje zijn, een privégelegenheid voor alle fans en luisteraars van Charged. Maar dat is muziek voor later. Nu gaan we muziek voor nu. Muziek van onze laatste aflevering van het seizoen van Charged.

river is tight.

Yeah.

Get it up, yeah.

Thank you.

0: Dit is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Fully loaded. 5.